Now listen. Okochiribue. And I want to say. Okochiribue. Ewae. Okochiribue. Ekafuo. Ale. Come on, listen. Okochiribue. And I want to say. Okochiribue.